Weet hoort Mark Redman, wie blessed be your name, of daar hier nog nergens om weer uit te horen zeggen dat hier dat welzichtig naar weer een naam toe in een God, o Jezus Christus. O aan wie verder de samenleving weer Kurt Christensen, som je hebt lovat ik on, zo verder weer at hoera Cathedral Quartet, we tune your radio on.